Palula, Skiddy Jim, Dashwar, Eddie Cochran of Crest Records. Deze platten worden eingespeeld in Hollywood, LA, West Coast, Rockabilly Music, 1956, kurz voor zijn de grootste doorbroeg in 1957. Oké, van LA gaan we jetzt richting Fort Worth, Texas. Texas Rockabilly hebben we jetzt hier. Of Cowtown Records van een producer John W. Stephenson. Rockabilly Fort Worth, Texas. Here's Gene Ray met Rock and Roll Fever. Bopping around.

baby, you dance too slow, so step it up and go. Das war Rudy Ray Moore met Step It Up and Go, Federal Records, een sublabel van King Records in Cincinnati, Ohio. Dit was overigens niet de bekende Step It Up and Go song, als die 30er, 40er en 50er jaren. Dit was een volk andere versie. Oké, Ryder Gage, let's move now to Chicago, Chess Records in the 50s. Dat is label van Chuck Berry en Bo Diddley, van de producer Leonard Chess. De volgende rockabilly track wordt überhaupt niet veröffentlicht in die 50er jaren op Chess Records. Komt aber trotzdem aus de archieven. Russell Bridges, oh yeah, cheer, met Alright! Some

My Blues Away. Dat is waar Clarence Gaymer Brown. Nou, snantje in 156. Oké, de totale collector item samen een rariteit. Heute in deze Racking 50 sending is een extreem zeldende rariteit van Sue and her Elm Valley Boys. Ik ga bekijken de eindelijke informatie van deze medel. Heust waarschijnlijk kwam ze uit West Virginia. Maar daar ben ik me niet 100% zeker. In ieder geval, die nächste platte single van hier wurde in een zeer beschränkte kleine auflage geprest damals. Sue and the Elm Valley Boys zijn we jetzt hier. Met West Virginia Boogie.

0: Jenny Lee.
1: Oh, Jenny Lee. Daar waren Jan en Dean. De beginning, de aanvang van Amerikaanse surfmuziek aan de West Coast in Los Angeles, 1958. Dat was alles nog wijd voor de tijd van de Beach Boys in die 60er jaren. Deze platte dateert uit 58, de aanvang van surf rock and roll. Oké, let's start up now met rhythm and blues. Schau maar, harmonica fats en top!

rockabilly music in your soul. Real rockabilly Matt Stiff. Das war James Mount auf sein eigenes Buckshot and Rocket Label. En deze song wurde eingespielt in een Electro Vox Studio, de gelijke studio in Hollywood, Californië, wo ook de Maddox Brothers en Rose hebben gespeeld, Sammy Masters und zum Beispiel ook Eddie Cochran. Oké, we blijven nog een klein beetje hangen aan de West Coast in San Diego. We drehen die Uhrzeiger meer wie 70 jaar terug. Let your pendulum swing. Dat zegt Roy Hodgett uit San Diego. Of Capitol Records 1952. Roy Hodgett en Let Your Pendulum Swing.